0: op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: 1224. Meer muziek dan je buren lief is.
1: Toen ik nog een kleine jongen was en ik 's avonds niet kon slapen, omdat de wind hier

0: volle24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: ook deze. Amsterdam, oh Amsterdam. How I love you, Amsterdam. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: wordt het nacht.
1: Hé, ben je een beetje stout geweest tegen mama?
2: Schudt altijd mee als je opbelt.
1: Is je vlak?

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
2: www.radio1224.nl.
1: Altijd piratenhits.

De ongerepte natuur van de Friese wouden. Daar woont tussen de koeien en de schapen een kerel met hang als koolschop. Er zullen maar enkel, ja heel weinig wezen die zijn echte naam weten te noemen. Daar hoor je hem niet over praten, wat kan dat schelen? Als hij aan het zenden is, zo zondagsavonds, kan je het in het hele land wel horen. Dan kan ik je wel vertellen, dan zal je deze naam niet gauw vergeten.

alken ze de stille genieter wel ontvangt. Hij krijgt rapport uit Drachten, maar ook uit Enkhuizen en IJmuiden. Laatst heeft hij een uit België gekregen. Dat was op een patatzak geschreven. Maar ja, zo'n zender kan je ook geen bakkie noemen. Mooie mop, een bakkie, zeg maar gerust een bak. Eén man alleen kan dat ding niet tillen. Een beetje handige kraak

0: politie even kijken. Overal zoeken, maar ze konden nergens wat vinden. Ze wisten natuurlijk niet dat ze beetgenomen waren. Want de stille heeft in huis een afgerichte Sint-Bernardling. Bij onraad krijgt hij de zender om de hals gewonnen en is loop. De politie denkt wat leuk, daar zal wel cognac in zitten. Terwijl de hond tussen de koeien ligt te zenden, zit een stille koffie te drinken met de politie.
1: Radio Stille Genieter vanaf Harkema in Friesland en goedemiddag.

0: sta aan.
1: Maar ook deze.
2: Min lille Swiss lady, I don't know my tari.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: Deze.
1: Kom van het balkon, ho, ho, ho. Kom van het balkon, ho, ho, ho.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Everybody Everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Bewolkt en regenachtig in het zuiden, maar in de rest van het land komt ook de zon tevoorschijn en blijft het droog. De wind komt uit westelijke richtingen en is matig tot vrij krachtig aan de kust. Vanmiddag wordt het 17 tot 20 graden. In het noorden en oosten kan er plaatselijk een buitje overtrekken. In de avond wordt het overal droog en neemt de wind in het binnenland af. Op de Wadden en aan de kust waait hij matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Het blijft van de week vrijwel droog en de zon laat zich regelmatig zien. 'S Ochtends is er wel plaatselijk kans op mist. De temperatuur beweegt zich rond de 18 tot 20 graden en het wordt daarmee de komende dagen ietsje warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: komende uur hoor je deze hits.
1: Want ik ben en blijf een minstreel die trekt van land tot land. Het grote nieuws vertellend aan kasteel Heerenboerenstand.
0: En deze.
2: Dialect, dialect, de taal die lekker bent.
0: Maar ook deze.
3: Een kilo of

0: Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip. En ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen.
1: "Over, ik wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong.
0: "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?"
1: "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt,"
0: zei Wim met dubbelslaande tong.

Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat. En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

grijp mijn jas en ren naar buiten. De regen valt nu pas goed, maar het hindert me niet. Ik zie mensen in warme huizen.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: deze.
1: Trommelse jongen, wat heb je gedaan? Je zondagse pak is geheel naar de maan.
0: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224. Op de middengolf en het internet. Overal, altijd.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met in de oostelijke helft van het land een enkele bui. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden bij een matige en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. In de avond wordt het overal droog en neemt de wind in het binnenland af. Op de Wadden en aan de kust waait hij matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Het blijft van de week vrijwel droog en de zon laat zich regelmatig zien. 'S Ochtends is er wel plaatselijk kans op mist. De temperatuur beweegt zich rond de 18 tot 20 graden. En het wordt daarmee de komende dagen ietsje warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

tijd Piraten-Hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin,

Ze legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: www.e4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:45 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

verhaal over mijn kleine blonde Katja Karenina. Welke ik gezwaagd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. 1, 2, 3, 4, 5.

0: piratenhits op 1224. Het is weer zondagmiddag. Aankomend uur hoor je een herhaling van het programma Een Uurtje Met. De informatie wat in deze uitzending gegeven wordt, kan achterhaald zijn.
1: Kom de plaat in aan, luister mee. Geen gelul, draai dat spul. U luistert, wij drinken. Kom naar het ontvangstgoed is, hè? Radio 1224.
2: 1 uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is een uurtje met...

0: Zondagmiddag een uurtje met hier op Radio 1224. Deze week in een uurtje met op Radio 1224. Anita Berends, geboren in 1963 in het schilderachtige Bellingwolde, een dorp in de provincie Groningen. Ze ontdekte al vroeg haar passie voor muziek. Op 12-jarige leeftijd begon ze haar muzikale avontuur door te zingen op schoolfeestjes, waar haar heldere stem en sprankelende persoonlijkheid meteen opvielen.
1: Hallo luisteraars, er is mij gevraagd of ik mij even wou voorstellen. Ik ben Anita Berends, ik heb gezongen vanaf mijn 13e en ik heb totaal 10 singles gemaakt en 1 LP, Anita Berends met Zo is het leven. En het belangrijkste liedje wat jullie waarschijnlijk van mij zullen weten, er is de bekende telefoonnummer 765348.
0: Op 13-jarige leeftijd bracht ze haar eerste single uit, getiteld Mijn papi is een echte chauffeur, met op de B-kant Oude Kees was een postbode.

In 1976, toen Anita 13 jaar oud was, zette ze haar eerste stappen in de professionele muziekwereld met de release van Mijn Papi is een echte chauffeur en Oude Kees was postbode. Haar liedjes, die vaak het leven in het noorden van Nederland bezongen, raakten een snaar bij het publiek. Haar muziek was een reflectie van de lokale cultuur en tradities, gebracht met een vleugje humor en veel warmte. Toen Anita 14 jaar oud was, trad ze toe tot haar eerste orkestje, Anita and the White Wings. Deze periode markeerde het begin van haar groei als artiest. Niet veel later werd ze de zangeres van Anita and the Blackbirds, waarmee ze de single Ik zou graag cowboy willen wezen uitbracht.

0: Radio 12-2-4. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Een uurtje met deze week Anita Berends. Op 18-jarige leeftijd besloot Anita solo te gaan. Een beslissing die haar carrière naar nieuwe hoogte bracht. Ze trad op in grote shows samen met Nederlandse iconen zoals Corrie Konings en Vader Abraham. Deze samenwerkingen waren niet alleen professioneel waardevol, maar ook persoonlijke hoogtepunten voor Anita. Ze ontwikkelde zich als een veelzijdige artiest die in staat was om zowel solo als in samenwerking met anderen te schitteren. In de jaren 70 en 80 werd Anita Berends een van de meest geliefde regionale artiesten van Nederland. Onder andere met haar nummer zoals 765348.
1: Dit is een uurtje met elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur op Radio 1224.
2: Oh, ik

Ze werd ook wel liefkozend de parel van het noorden genoemd. Anita Behrens werkte ook samen met andere regionale artiesten zoals de Blackbirds,

0: Broester en Ali Gouray, wat haar muzikale horizon alleen maar verder verbreden. Deze samenwerkingen voegden nieuwe dimensies toe aan haar muziek en versterkten haar reputatie als een veelzijdige zangeres. Haar leven veranderde toen zij en haar man twee dochters uit India adopteerden. Hoewel dit een prachtige nieuwe fase in haar leven inluidde, betekende het ook dat Anita haar muzikale carrière tijdelijk op een laag pitje moest zetten. Ondanks deze pauze bleef de muziek een belangrijk deel van haar leven.
1: Ik luister heel graag naar piratenmuziek. En ik heb dan ook gelijk radiostation even bij mijn lijstje opgezet. Zodat ik het zelf ook allemaal even kan beluisteren. Ik wens jullie heel veel muziek en luisterplezier. Want ik ga ook zeker luisteren en kijken wat ze ervan hebben gemaakt. Allemaal de groetjes vanuit Bellingwolde, Anita Berends.

0: Helemaal keer wat geluid, joh.
1: Hallo, kan je?
2: In de recente jaren heeft Anita haar muzikale carrière opnieuw leven ingeblazen. Het aanbod van Tucker FM om weer op te treden was een kans die ze met beide handen aangreep. Nu is Anita weer volop actief in het muzikale circuit. Ze heeft diverse piratenfeestjes in haar agenda door heel Nederland staan en zingt weer met hart en ziel. Haar optredens brengen niet alleen nostalgie, maar ook nieuw enthousiasme voor haar muziek. Dit was een uurtje met op Radio 1224. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 weer een nieuwe band of artiest. Ik zeg graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Een uurtje met.
3: Hallo, ik ben Anita Berends, bekend

0: kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.
2: Tot straks. Na de commercials.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
4: Fietsliefhebbers, opgelet! Bij Vollehoven 2-wielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven 2-wielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op 2-wielen. Meer info op vollehoven2wielers.nl.
5: Hey, jij daar!
0: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
5: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
0: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
5: Alle inzendingen worden door een notaris grondig nageteld. En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
0: Zet het nu in je agenda.
5: En vul de lijst in.
0: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100.
6: Ja, alleen de lijst staat nog niet online. Hè. Even geduld nog. Even geduld nog.
7: Wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: tune, belachelijk. Oh, en we zijn er een minuut. Tot iedereen hoort ons.
1: Dames en heren, beste luisteraars. Het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

0: luisteraars, een hele goede zondagmiddag. 20 september 2026. Dit is Radio 1254. De zondagmiddag van 2 tot 6. Live vanuit de studio in Ede met ondergetekende glaasvragen. Allereerst even de collega's bedanken die voor u gedraaid hebben afgelopen week. Dank jullie wel, collega's. U heeft hiervoor even kunnen luisteren naar een uurtje met... geregisseerd en gepresenteerd door Robert-Jan van Bennegom. En het ging over Anita Berends. Ben benieuwd welke dat hij volgende week weer uitzendt. Hè? Ja, heerlijk altijd om naar te luisteren. Ja, het is weer zondagmiddag. We zijn er weer bij tot 6 uur. En we gaan mee uiteraard weer even proberen een paar leuke plaatjes weg te draaien. En dan mag je zo meteen ook bij helpen met verzoekplaten natuurlijk, hè. Ja, en over die kerstuitzending. Ja, de site is nog niet compleet, hè. Daar zijn ze nog druk mee bezig, dus even geduld nog. Maar ja, ik ben weer zo erg enthousiast. Ik vind het zo leuk. Dus ik draai elke keer die jingle maar weer, hè. Ja. Uiteraard heb ik ook weer een alarmschijfje opgezocht voor deze week. Dat is deze week geworden onze grote vriend Wilfried Giné. Ja, die nemen we altijd met een korreltje zout, hè. Ja. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Blijf er lekker bij, hè.
1: Goedemiddag, Nederland. Dit is Radio 1224. Jij luistert 1224.
2: Dit is de nieuwe alarmschijf.

Ja, dat was even die plaat van Toon en de Rio Go's. Een eiland in de zee. Ja, 2003 alweer die versie, hè. Gaat het toch allemaal hard, hè? We zitten bijna aan het eind van 2026. Het is alweer september, hè. We gaan nog richting Sinterklaas. Richting de kerst. Richting het nieuwe jaar. 2027. Dat zal allemaal weer wennen worden, hè. Goed, het gaat allemaal door. Het gaat allemaal door. En mocht u een verzoekplaatje willen aanvragen, dan mag dat gewoon, hè. Via de WhatsApp van deze kant. Hè. Ja, 06-1389-1217. 06-1389-1217. Dat is het WhatsApp-nummer. En dan mag je een verzoekplaatje aanvragen. Uiteraard ook via de website van Radio 1224... Dat is dat ook zo'n mooie button. Die vreselijke mooie site van Radio 1224. Klik dat even aan. Dan gaat er een mapje open. En dan kan je even invullen. En dan komt het allemaal vanzelf terecht hier in de studio. Hè? Ja. En dan gaan we ze opzoeken. En gezellig meedraaien op deze zondagmiddag.

Kom van, draai even een plaatje voor alles en iedereen. Ja, natuurlijk doe ik dat, Johnny. Je weet het, hè? Je vraagt er één, je krijgt er twee. Johnny, dankjewel voor je verzoekplaat en geniet ervan, hè. En mocht je er nog meer aan willen vragen, je mag altijd intikken. Dat geeft allemaal niks. We kijken niet op een verzoekje meer of minder, hè. Nee, dat doen we niet. Zo zijn we niet bij 12-2-4. Leuk dat jullie allemaal luisteren op deze zondagmiddag. We gaan tot 6 uur door, hè.

alles. Ja, voor Jannie Albers doen we alles. Hè. Ja, dat is speciaal eventjes meegedraaid. Voor onze Jannie Alberts. De Sonja Medley van Highway. Ondertussen zit ik even te tikken met iedereen en allemaal. Dus ja. En dan moet ik nog plaatjes op zoeken ook. Ach, ik heb het weer zo moeilijk. Ik heb het niet zo makkelijk, hè, hier bij Radio 1224. Een DJ heb het niet zo makkelijk, nee. Nou ja, we zijn geen DJ's, we zijn radiomakers, hè. Ja, DJ is wel wat anders. Hey, maar de

volgende verzoekplaat ga ik even meedraaien. Jazeker, jazeker. En daarvoor gaan we eventjes... Even kijken hoor. Naar Voorthuizen. Naar Studio 63. Hey Martin, goedemiddag. Leuke foto van je studio heb je er weer bij gezet. Hè? Eentje mooie posters hangen van Radio 1224. Hey, mooi. Hij zegt, succes Klaas, draai ze. Groetjes van Martin uit Voorthuizen, Studio 63. Draai me even een plaat van André Hazes. Het plein voor Ellie. Groetjes van Martin. Ja, het plein. Ik heb Leven op het plein en het Leidseplein van André Hazes. Ik denk dat je zegt, dat je denkt van het Leven op het plein van André Hazes. Hey, die heb ik klaarstaan. Die gaan we even lekker meedraaien. Uiteraard komt er ook een plaatje retour richting Voorthuizen. Speciaal voor jou ook, hè vriend. En dankjewel voor je verzoekplaat. En doe Ellie de groeten, hè. Doe Ellie de groeten daar in Voorthuizen. Hier is André Hazes. En Leven op het plein. Ah, zo'n gezellig plaatje altijd, hè.

die raad staat paraat, even toegedraaid voor collega Martin van Danselaar. Ja, Studio 63. Ik hoor de meeuwen. Ach, hier hebben we Wilma Roos, oftewel Country Wilma. En jij bent de zon. Dankjewel Wilma, dat je dat zegt tegen mij. Ja, vind ik aardig van je.

hoorde even Country Wilma, oftewel Wilma Roos met Jij bent de zon. Ja, we kunnen hem ook wel, de moderne versie van Joep was dat, hè? Ja, Jij bent de zon van Joep. Ken je hem nog?

0: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
2: Uiteraard Radio 1224 op Duitse zondagmiddag. 14 uur 52, bijna 53 zie ik op die klok. Hey, leuk dat je luistert. Leuk dat je verzoekplaatsje wil aanvragen. Dat mag altijd, hè. Dat doe je eventjes onder het telefoonnummer of WhatsApp-nummer 0613891217. 0613891217. En dan kan je een verzoekplaatsje aanvragen. En dat hebben de meerdere gedaan, zie ik. Ja. Ik ga even naar een collega die... Die vertelde mij van, wil je deze plaat even draaien? Want die is toepasselijk op mijzelf, zegt hij. Hij zegt, wat zegt hij ook alweer? Ik even goed lezen hoor, want dan zeg ik het weer verkeerd. En dan krijg ik morgen weer wat te horen op mijn werk. Ja. Nou, ze schoppen hem eruit per 1 maart. Ja, ze schoppen hem eruit, want dan gaat hij met pensioen, zegt hij. Jij gaat helemaal niet meer pensioen, je blijft gewoon doorgaan. Nee, een beetje de hele dag op die camper zitten daar, zeker met die dikke race. Nee, dat gebeurt niet hoor. Hey Paul, goedemiddag. En je vrouwtje natuurlijk ook, Siska, hè? Nou, de Siska, lekker dan mee, hè? Elke dag over de vloer, jij. Och, we hebben het al een probleem als je 8 uur per dag op de vloer bent. Nou, red je nooit 8 uur per dag, maar dat scheelt niet, hè? Maar daar hebben we het nu mee over, Paul. Hey Paul, je wilt even die ene plaat horen van Met Pensioen van Natnik. En die ga ik even meedraaien voor je. En uiteraard komt er nog eentje achteraan. Welke dat is, weet ik niet. Ik gooi er maar wat in, joh. We spreken elkaar morgen wel, Paul. Bakkie koffie.

Wiltura. Hier ben ik dan, DJ. Ja, dat weet ik nou onderhand wel, Wil. Hij is er, hoor. Hij is er, Wiltura. Hij is er, hoor. Hey, Paul, ik spreek je morgen wel, hè, met de koffie.

0: Ja, we gaan even door naar de volgende verzoekplaat. Maar even kijken hoor, dat gaan we zo gelijk doen, hè?
1: Ja.
0: Want eerst even de mededeling. Onze collega George van Dongen van Studio 16 is vandaag jarig. Hiep, hiep, hoera. Normaal als je jarig bent, dan geef je een rondje weg. Maar ik heb nog niks gezien van hem, hoor. Ah, het is zo creep. Laatste uitzending zet hij gisteren op Facebook neer van Studio 16. Ja, laatste ochtendshow. Ja. Dat hij nog 60 was. Maar hij is 61 alweer, hè. Man, man, wat word je oud. En Johnny Albers zegt van... Nou, draai dan maar even een plaatje voor alle mensen die jarig zijn. Ja, ja, ja. Tuurlijk, Johnny. Combineren we gelijk even, hè. Dus dat doen we even voor alle mensen die jarig zijn. En natuurlijk onze collega George van Dongen van Studio 16. Maat, gefeliciteerd. En maak er een hele leuke dag van. Oh jee. Oh jee.

speciaal voor George van Dongen. Die plaat van Al word je wat ouder. Ja, deze dan ook nog eventjes voor hem. Hè. Dat lijkt me ook wel even, ja. Past wel bij hem, past wel.

0: Vroeger gedraaid ook voor George. Hè. Je bent niet hip. Ach ja.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: We gaan even naar de volgende verzoekplaat. En mocht u ook een verzoekje aan willen vragen, dat kan hè. Via de WhatsApp 06-1389-1217. 06-1389-1217. Er zijn er al een aantal binnengekomen, dus die gaan we er even bij pakken en lekker mee draaien. Ronald Huisman, goedemiddag. En Ronald wil de volgende plaat even aanvragen van het goede doel. Voor Studio 63. Voor Radio 1224, het hele team. Ook voor Jannie Albers. En dat moet wijzen, die plaat van het goede doel. Met vriendschap. Uiteraard doen we dat, Ronald. Dankjewel voor je verzoekplaat, vriend. Hier zijn ze hoor. Het goede doel op 1224.

0: Zingende buschauffeur en hey beste mensen, hoor die op Radio 1224, hè. Wat zeg je? Wat zeg je nou? Wat zegt ze nou?
1: Verzoekplaat.
0: Oh, verzoekplaat. Verzoekplaat, ja. De volgende verzoekplaat. Die gaan we even meedraaien. En dat wordt aangevraagd door onze collega van de zaterdagmiddag. Elke zaterdagmiddag van 3:30 tot 6. Onze Wout de Wit. De Arizona. Goedemiddag Wout. En natuurlijk ook goedemiddag Ada. Hij zegt goedemiddag DJ van de zondagmiddag. Hij staat hier weer aan hoor. Doe maar even een plaatje voor jou en Sylvia.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd met jullie 48ste trouwdag. Nou als... Wout. Als het 48 dagen zou zijn, dan zouden we nog in de Wittebroodsweken zitten. Hè? Ja. Het is alweer 48 jaartjes joh. Hoe hou ze het uit met me? Ja. Hij zegt, doe ook nog even een plaatje.

Ik heb een beetje uitgezocht. Ja, algemeen plaatje. Dat hoort er een beetje bij. En hierna komt nog een plaatje wat mijn vrouwtje ontzettend mooi vindt. Daar hebben we namelijk onze eerste dans op gedaan. Toen op de bruiloft, ja. Maar toen konden we de tekst allemaal nog niet vertalen van Engels naar Nederlands. Hè, maar dat maakt niet uit. Het was een leuk plaatje. En die ga ik dus even bijdraaien. En uiteraard komt er ook nog daarna nog eentje voor jullie daar. Retour. En nogmaals, dank jullie wel voor het verzoekplaatje en de felicitaties. Hè, ja. We gaan eerst even

Even er toegedraaid voor Wouter Wit, onze collega van de zaterdagmiddag. Ik geniet en ik leef. En daarvoor hoorde je eventjes de twee plaatjes. Rode Roos op witte zijde en Nazareth met Love Hurts. Ja. Ja, dat was het plaatje waar we begonnen te dansen. Ja. Dat was een beetje makkelijk. Dan kon je een beetje heen en weer schuifelen. De DJ die wilde toen een rock'n'roll plaatje doen. Ze zei, nee, doe me dat maar niet. Mijn vrouw is zwanger, hè, dus doe me niet. Ik ga maar gauw door naar het volgende verzoekplaatje toe. Eens even kijken, wat er was aangevraagd door Lucas uit Budelschoot. Goedemiddag, Lucas. Meneer Vaak, meneer Klaas Vaak, mag ik nog een plaatje aanvragen? Ik lig ziek op bed. Ach, nee toch. Maar luistert wel lekker naar Radio 1224. Hij zegt, 12-2-4 is een beter medicijn. Ik betaal er kwijt namelijk niks voor. Dat is gewaar. Dat is waar. Ja, klein beetje stroom. Hij zegt, en de groetjes. En dank. Namens Lucas. En of ik de volgende plaat even mee wil draaien voor hem. Uiteraard doe ik dat, hè, Lucas. Jazeker, want je vroeg deze plaat aan. Corrie Konings. En mooi was die tijd. Nou, ik ga voor jou even een retourplaatje opzoeken voor je ziekie jochie, hè.

De Disco Zusjes waren dat en van harte beterschap speciaal voor Lucas. Nou, Lucas, beterschap, hè?

De volgende verzoekplaat wordt even aangevraagd door Henny de Graaf uit Alphen aan de Rijn. Goedemiddag, Henny. Ja, dan komt hij weer met die lampjes, hoor. Even kijken hoeveel lampjes dat we nou deze keer krijgen. Klaasje draait mooie muziek. Klinkt weer prima in Alphen aan de Rijn. 429 lampjes, 3 discobollen, 57 lampjes, 4 kazen en een slang met 329 lampjes. Een fijne zondagmiddag namens Henny de Graaf. Ah, dankjewel, Henny. Heb je de kerstboom al opgezet, Henny? Met al die lampjes. Nou, dat krijgen we binnenkort natuurlijk, hè? Die kerstboom met allemaal lampjes, hè? Altijd goed, hè? Zoveel mogelijk licht is altijd goed. En jij vroeg de plaat even aan van de Vrijbuiters uit 1985. En die gaan we meedraaien. Jazeker. Hier is voor jou Max.

Vroeger moest je zoeken tussen de ruis. Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

Jazeker, je mag nog steeds je verzoekplaatsje aanvragen op 06-1389-1217. 06-1389-1217. Je mag ook zeggen van, ik wil een gesproken berichtje doen. Dat mag ook, hè? Ja, dat mag ook. Of anders via de website van Radio 1224. Die button inklikken en invullen. Jazeker, en de volgende plaat wordt even aangevraagd nog door Jannie Albers. Ze vroeg een plaatje aan en toen zei ik van, ja, dat is leuk, die ga ik opzoeken. Maar die kan ik niet vinden. Speciaal voor Lucas, de nachtzuster, doe ik deze even.

0: Herman Limpikhoff en de Nachtzuster speciaal voor Lucas even meegedraaid namens Jannie Albers.
1: Ja. We weten dat als we gepakt worden, het klauwen met handen kost. Maar stoppen is geen optie. Zenden zit in ons DNA, in ons bloed. Niemand kan ons stoppen.
2: Ja!
0: Ja, zo ging dat allemaal vroeger, hè, met die zenders. Ja, jongen. Deze blad draai ik even mee voor de zingende glazenwasser.

De stemmingmakers en ik ben weer alleen. Even voor die zingende glazen was ze meegedraaid. De volgende verzoekplaat gaan we even draaien. Jazeker. En daarvoor gaan we even naar Lelystad. Naar René Zijnstra. Goedemiddag René. Dat is even goed lezen hoor. Hallo Klaas. Of hoi Klaas. Ik ben René Zijnstra uit Lelystad. En ik ga binnenkort verhuizen naar Duitsland. Doe je goed man. Stukken goedkoper als Nederland. Hij zegt ik wil graag een leuk plaatje aanvragen. Een plaatje van Heino Rosamonda. Dat is een beetje om alvast een beetje in stemming te komen voor de verhuizingen. Hij zegt ik denk wel dat het goed past bij jullie programma. Nou natuurlijk alles past hè. Alles past bijna. Hij zegt ik ga ook zeker vanuit Duitsland naar jullie blijven luisteren. Nou dat doe je goed hè. Goed zo. Hij zegt groetjes aan iedereen van jullie en het bijzondere aan de Zwarte Tulp, aan Egbert, dat zijn oude collega's van Nestel. Is dat toevallig die Nestel bij mijn camping in de buurt? Dat denk ik wel, hè? Dat denk ik wel. Nunspeet, hè? Nunspeet, Elspeet, Nunspeet. Die grote fabriek tegenover de Aldi. Dat zal best wel. Hey, ik wens je een goede verhuizing. Voorzichtig aan en geniet ervan in Duitsland. Hier is voor jou Heino.

0: En zo is dat, hè. Luister lekker Radio 1224. Nou, dat gaat René Zijnstra ook doen in Duitsland. Hè. Blijf lekker luisteren naar Radio 1224. Dat doe je goed, René. Altijd gezellig, hè. Ja,
1: hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, ik moest je jingle even opzoeken. Hey, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Radio 1224, want ik heb weer een verzoekplaat. En die wordt even aangevraagd door Peter en José uit Gouda. Goedemiddag daar in Gouda. Goedemiddag Kanje, hij is voor iedereen en allemaal, het hele team van Radio 1224. Maar ook voor jullie Klaas en Sylvia en nog gefeliciteerd met jullie 48-jarig huwelijk. Ja, jullie ook Peter en José. Jullie ook nog gefeliciteerd hè. Wat een zoontje was het toen in die tijd in Gouda hè. Ja. Of ik een plaatje mee wilde draaien van Koos Albert. Uiteraard ga ik dat doen, hè. En dan heb ik nog een plaatje voor jullie retour. Jazeker, jazeker, dat doen we. José, Peter, dankjewel. En jullie ook nog een hele fijne dag, hè. Eerst even deze dan, hè.

Koos Albert. En ik wil altijd bij je zijn. Ja, kregen we ook even aangeboden namens José en Peter vanuit het mooie Gouda. Dank jullie wel nog daarvoor, hè. En jullie uiteraard ook nog gefeliciteerd met jullie trouwdag. Ja.

Voor we gaan maar eventjes naar Ada. Goedemiddag, Ada. Hallo. En Ada tikte deze kant op van goedemiddag, Klaas, Vaak en Sylvia. Van harte gefeliciteerd met jullie 48-jarig huwelijk. Dank je wel, hè. Draai maar een mooi plaatje voor jullie zelf. En de jarige George van Dongen, want die is ook nog jarig geweest, hè. En uiteraard voor ons samen en iedereen die mij luistert. Dank je wel en een fijne zondag namens Ada. Au, Ada, ik heb even wat opgezocht, hoor. Even kijken, hoor.

gisteren zaten we te kijken naar een film op tv. Terwijl de meeste mensen zeggen wat ouderwets tv kijken. Maar ja, ja wij zijn ouderwets en wij doen dat nog. Jullie kennen die film ook wel van Ghost, hè? Wat een mooie film is dat, hè? Hij wordt zo ineens weer herhaald op tv. Nou, weet je wat? Mart Hoogkamer. Je hebt dat liedje ook gezongen, hè? Van de titel song. Unchanged Melody. En die ga ik hier even meedraaien. En uiteraard komt er nog wat achteraan. En daardoor ook nog wat achteraan. Hè? Ja, doen we gewoon even. Hey. Anna, dankjewel voor je verzoekplaatjes en felicitaties. We gaan eerst even luisteren naar Mart Hoogkamer. En Unchanged Melody. Moet ik even gewoon even rusten. Oh.

Hartstikke idee. We zitten weer aan de koffie. Of de volgende verzoekplaat even mee wil draaien namens Ina. Goedemiddag Ina. Een plaatje voor Marcel, voor Janneke, voor jou en je vrouwtje, zegt ze. Dankjewel. Voor Wout en Ada. En de groetjes namens Ina. Nou Ina, dankjewel voor je verzoekplaatje. Ik mocht er zomaar even een pakken. Nou, ik heb er eentje gepakt hoor. Die gaan we even lekker meedraaien. Uiteraard komt er ook nog eentje retour richting jou Ina. We gaan eerst even deze draaien. Het Sappemeer duo. Oh, Sonja.

Mooi plaat van Leon Bersley in een klein café. En de volgende plaat wordt nog even aanvraagd door Jannie Albers. Of ik het plaatje wel speciaal wil draaien voor Ome Teun. Voor Ome Teun, voor Ome Teun. Jazeker, doe hè. Simon gaan op zijn brommen.

0: Namens Jannie Albers, even speciaal voor onze ome Joop. Ome Joop, ome Joop. Ja, 2 weken geleden zat hij alleen met de rijmen. Ja. En dan zit je in die auto onderweg. Die kan niet whatsappen, dan kan je niet reageren. Maar dat is een kleine bekeuring natuurlijk. Hè? Ja. Hij kan rijmen en dichten zonder zo'n hemdje op te liggen. Die ome Joop eruit een beetje.
1: Ja. En dan nu. Een instrumentale.
0: Even aandouwen. Hup, daar gaat hij. Wat duurt dat toch altijd weer langer? Kom,

Richard van der Weijden was dat. En ik ben verliefd op jou. Ja, af en toe moet je even wat voor jezelf doen. Hè? Dat deed Wouter Wit gisterenmiddag ook. Maar Wouter Wit die was gisteren vergeten die microfoon dicht te doen. En toen hoorde je dit. Voort wel even die microfoon dicht doen, Wout. Dennis Jones en Mississippi. Samen met

0: Ja, Wout die mist je slipje. Hij zegt, je mag alles horen. Zeg maar Wout, als je je microfoon openzet, hoort iedereen het, man.
1: Hoi, Frans Bauer hier. Dit is Radio 1224. Wil jij een plaat aanvragen? Laat het onze DJ weten.
0: Ja. Jij voor mij! Heb je één?

0: Frans Bauer en Billy Dans en Afro Bros. En heb je even voor mij een beetje geremixed, een beetje opnieuw uitgebracht. Ja, Wout moest er ook gisteren aan wennen. Ja, ik weet het, Wout.
1: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
0: Ja.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Ja, lekker, hè? Och, wat is dat lekker, hè? Even wat rustige plaat, hè? Zo, Ricky.

heerlijk terug in de tijd met die plaat van Toto en Africa. Ja, dat is het buitenwereld hier, hè. Tja, dat kan je best wel zeggen nu natuurlijk, hè. Goed, laten we hopen dat we het allemaal weer een beetje mooie nazomer krijgen met z'n allen. Hè. Daar gaan we wel een beetje voor.

Rocky Bouw op Radio 1254, zoals je weet. En Piet die vroeg van, ik wil een verzoekje aanvragen. Moet het alleen Nederlands zijn of in alle talen? Nou Piet, schrijf maar wat op hoor. Tik maar wat in, ik ga het opzoeken. Hè. Als ik het heb, dan draai ik het lekker bij voor je.

0: Hansje Hintense, aan Simon Rode Rozen, Simon, ja, ja.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, je weet het, hè, dat Duits van mij, dat is net zo goed als dat Nederlands. Ik gooi het altijd door elkaar. Ik maak er altijd een zootje van, hè. 12 minuten over 5. Goedemiddag op deze 20e september 2026. Hier op Radio 1254 en de volgende verzoekplaat. Ja, dat zeg ik. Maar blijf herhalen. Hé, hey, eens even kijken. Piet. Hallo Piet. Goedemiddag. Hé hey, DJ, ik luister mee op Radio 1224. Dat doe je goed, hè. Mag ik een verzoekje, verzoekje doen? Moet dat in Nederlands of alle talen? Ja, ik heb gezegd, het mag alle talen. Hij zegt, top, dan wil ik even die plaat van Mac Kazoon en Mac en Katie Kazoon horen met Don't Do It Baby. Groetjes vanuit Hoogvliet, Piet Sherret. Hey Piet, dat is een oude bekende van George en Miranda. Leuk dat je luistert, Piet. Ja, het zijn oude collega's van je, hè? Ja. Oude DJ-collega's. Was dat niet Radio 24/7? Als ik me goed herinner. Ja, ik ben ook wel wat ouder, hè. Het geheugen loopt ook niet al te best bij meer. Hey, we gaan even naar 1975, als het goed is. Wat een geheugen heb ik, joh. Hey Piet, dankjewel, man. Leuk dat je mij luistert en leuk dat je verzoekje aanvraagt. En ik ga hem draaien voor je. En uiteraard er nog eentje achteraan. Retour richting Hoogvliet.

0: Mac en Katie Kazoen hoorde hier even op Radio 1224 met Don't Do It Baby. Ja, Piet, ik zat net op die schijf te kijken, toen vond ik dit toch. Ik weet niet of het klopt hoor. Het is geen reclame mensen, geen reclame, maar gewoon collegialiteit.
1: Nederlandstalig, slagers en de beste oldies.
2: Het station met een eigen...

0: altijd piratenhits. Wat een zootje.
1: Nou, Pieter stond heel wat anders bij die jingle, maar... Ach, wat maakt het ook uit, hè? Voor jou retour, de Eagles.

0: het vroegere 24-7. Plaats van de Eagles en New Kid in Town. Hè? Ja. Even kijken hoor. Ik kreeg weer een verzoekplaatje binnen.
1: Ja. En dan nu een verzoekplaat.

0: En dan volgende verzoekplaat wordt even, even aangevraagd door Paul. Hey DJ, ik luister mee op Radio 1254. Een plaatje van Leni uit de Takkenstraat wil ik graag horen. Dus ik zeg tegen hem van, ben je weer aan het snoeien of zo? Maar... Nee, hoezo? Ja, omdat je takken vraagt. Maar hij snapt dat allemaal niet. Hè? Hij komt uit een boerendorp daar ook. Oh jee, wat zeg je nu, hè? Hey Paul, dankjewel voor je verzoekplaat. Jij wilde de Tineke Geschout horen met Leni uit de Takkenstraat. Nou, die gaan we daar even lekker mee draaien voor je. Daar komen ze, hoor. Daar komen ze. Hou je vast.
1: Geachte plantenbos. Hier volg een baantje van Leni uit de Takkenstraat. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

wat? En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb pas dan zingen, wat? Als een

De alarmschijf van deze week op deze zondagmiddag. Dat is die plaat van Wilfred Gine en een korreltje zout. En Gianni Albers tikte deze kant op van wil je nog een plaatje draaien voor de Zwarte Panter? Oh nee, voor de Zwarte Tulp. Wat zeg ik nou toch weer? Zwarte Tulp. Namens Gianni Albers.

Maar hoor, vergeet het maar. Duur onbekend was dit op Radio 12. Hier in de volgende plaats wordt even aangevraagd door Ronald Huisman. Hallo Ronald, leuk dat je luistert, hè. En je wilt deze even horen, hè. Speciaal voor Peter Holland, voor DJ Egbert, voor Radio 12.24, het hele team. Voor Jannie Alberts en voor DJ Bert. Love Religion en The Secret Sound.

0: Slagers in de Eter. Of online. Kan ook natuurlijk. Of op de middengolf. 12, 2, 4.
1: En dat kan allemaal, hè. Terug in de tijd eventjes met zangeres zonder naam. Mandoline in Nicosia.

Terug in de tijd met die plaat van de zangeres zonder naam en mandoline in Nicosia. Ja, het is richting de klok van 6 uur. Hè. En eerst nog even Wesley Bronkhorst en de 3J.

ze heet Vanessa. En ze is nog gelukkig ook. Nou, dat kan natuurlijk ook allemaal. Een Belgische vriendin, Vanessa. We gaan nog even van links naar rechts. Doe maar even lekker gezellig mee, hè. Mijn naam is Jannes. Ah, ik niet hoor. Hi.

0: Mijn naam is Jannes. Gezongen door Jannes. Nou, hoe kan het ook anders, hè? Ja, hoe kan het ook anders?
1: Radio 4 via de Middengolf en het internet.
0: Ja, luisteraars, dan was dat weer op deze zondagmiddag. 20 september 2026. Een middagje vanuit de studio in Ede met ondergetekende Glaasvaak. We bedanken u voor het luisteren, voor de groetjes, de verzoekjes. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan op deze zondagmiddag. Uiteraard eerst even alle collega's aanstaande week heel veel draaiplezier en succes toewensen. Knallen maar. Maar dat gaat wel lukken, hè? Volgende week zondag naar het uurtje met. Om 2 uur zijn we er weer. En dan gaan we het weer proberen, hè? Ja, dan gaan we gewoon weer proberen een beetje leuke plaatjes draaien. En verzoekjes zeker ook, hè? Gaat u eten? Eet u smakelijk. Heeft u al gegeten? Nou, blijf er lekker bij, hè? Laat hem lekker aanstaan, hè? Radio 1224. Zometeen een mooie non-stop naar het nieuws van 6 uur. En als het goed is, vanavond ook weer om 10 uur onze ome Joop Ruitenbeek. En kijk voor de rest even op onze website van radio1224.nl. Dan zie je het draaischema. Je kan het uurtje met terug beluisteren. Je kan lezen wie de DJ's zijn.

0: allemaal. Ik wens u allemaal een hele fijne zondagavond toe. Een hele fijne week. En hou het gezond, hè. Hou het gezond. Tot volgende week zondag. Bye bye.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later.

0: wielerhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: enige rechte kabaan nog. Al de toekomst in het oog.
1: Maar ook deze.
2: Ik ben Ompie Koerier. En ik zing voor mijn plezier.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieven voor Deutschland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Dat ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupicar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
5: Radio 1224!
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
5: Altijd

0: Zeg meneer Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wel

0: gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Altijd pionier.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen,

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog bij een zwakke tot matige aan zee en boven het IJsselmeer tot krachtige westen tot noordwestenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 9 graden, terwijl het kwik aan de kust niet verder zakt dan naar zo'n 15 graden. Het waait bijna niet, maar vlak aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint met wat bewolking en al snel zonnige periode. 'S Middags is er veel zon en blijft het droog, maar komt er in de loop van de middag wel meer bewolking bij. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot mogelijk 21 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar blijft het wel droog. Dinsdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog, maar daarna krijgen we meer bewolking en ook af en toe wat regen. Het is wel iets warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het Brommerskieken, in mooi Valkenburg...

spelen zijn en nooit de echte waarheid zijn. Wanneer je hier de kranten leest, dan word je toch wel

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Ja, goeiedag, hier Willem de Molder van Bofoytog. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 1224. Mooi ook doen.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze. Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

van V4 Ruitenbeek bij je. Ik wou eigenlijk om 9 uur beginnen, maar ik ben iets later. Iets voor de klok van 9:30 op de zondagavond, ja. Even wat plaatjes de lucht in gooien moet kunnen natuurlijk. En als je dan wil reageren, dan kan dat via onze website radio1224.nl. Anders even whatsappen met je veemachine natuurlijk. 06-126-55-238.

0: goedenavond de mensen die meeluisteren op de 245 meter in de middenhalf. Oftewel 12 van de 24 kilowatt. Dit is Radio 1224. We beginnen met een oudje van de boys. Ken je hem nog? Give up your guns. Ja, die ken je wel, die ken je wel.
1: You are listening to Joop Ruitenbeek. Stay tuned.

Een plaat die hem wel een heel normaal begin heeft, maar aan het eind dat doet hij heel lang stukken instrumentaal aan het eind. Gaat hij erdoor. The Boys. The Boys schrijf je met B-U-O-I-S. Boys. En geef op die pistooltjes, hè. Geef ze maar op. Face the Lord, hier op 12-2-4, hè. Echt ver terug in de tijd, denk ik wel natuurlijk. Iets over 9:30. Half 10 van de Wipeouts. Komt er echt al langs nog.

Zielig. Bye out, zonder jou, helemaal alleen. Helemaal alleen was die man. We kunnen. Goedenavond, Wouter. Wouter Wit zag ik voorbij komen. En hadden natuurlijk ook goedenavond aan het Venen. Ja, je weet het, de hekensluiter heeft altijd rust, hè. Op zondagavond, ja, dat maakt niet uit.

haaien allemaal. Ik moet je denken aan het oranje zijkleurige haar van hem. Hè? En ook natuurlijk aan die grote Jonesy die altijd rookte. 1967, hè? Ik was nog heel klein. Ik was nog heel klein toen hij dat plaatje maakte. Ja. Misschien was je er wel niet, hè?

Baby Doll. Origineel nummer natuurlijk van Cliff Richard, de Living Doll. Maar dit was de blonde Baby Doll, dat kan natuurlijk ook nog, hè. Even nog een plaatje voor George Verdonge, vandaag jarig, hè. Hij is fan van de Hollies, ja.

Het antwoord zit in de wind. Hè. Dat wordt meegeblazen door de wind. Origineel natuurlijk van Bob Dylan. Hè. Ja. Heel wat is daar ook uitgemaakt. Ook door de Mahonies bijvoorbeeld. Deze is speciaal George van Dongen. Hè. Zaterdags te beluisteren hier. 12:04 's morgens. Druk hem maar.

Henk Weijraad in het Duits. Goedenavond ook Jannie. Hè? Jannie Albers was er ook, hè? Ik ben erbij langsgekomen vlakbij Jannie, hè? Maar ik kon niet stoppen, hè? Even deze voor jou, voor iedereen die meeluistert.

maakt het nou allemaal uit. En namens Jannie, even Jannie dan in anders thuis. Even iedereen die meeluistert dan. All around the world. Oké, deze nog van Henk de Nijf. Die kwam uit Arnhem, hè? Ja.

0: Hank de Nijf en de Crazy Cats hebben even naar het nieuws hier om 10 uur precies op 12, 2, 4 deze zondagavond.
1: En dit is het nieuws op Radio 12, 2, 4.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zegen. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
0: Ik moet even zwaaien naar Lenet en Sylvia. 48 jaar getrouwd. Ik heb het niet zo lang volgehouden. Gefeliciteerd nou als je meeluistert naar Lenet. En Sylvia natuurlijk ook. Hè.

heren van Dikhout. Naar het nieuws van 10 uur hier op Paal 2-4 even. Ja, alleen ik luister mee naar met heel graag. Oh, alweer werken natuurlijk, hè. Je kan niet alles hebben natuurlijk, hè. Je kan niet alles hebben. Nee, dat kan niet. Mooi wat centjes binnenkomen natuurlijk. Zeker is Christus hier op 12:04, 6 over 10. En wie niet weg is gezien, Ronald ook goedenavond, hè. Laat je van jou zoeken, ik even wat gaan ze overdragen. Komt goed, hè.

0: jouw Joop Ruitenbeek op 1224. Altijd piraten hits.
1: Zo is dat wel, zo is dat wel, hè? Even uit een tumbleweed. Louisiana, man. Ja. Dat ging al bangelen.

0: Sugarbus, sorry, hier op 12.4. Ja, ik heb, ik ga wat anders draaien. Ik heb nog een, maar wat Duits heb ik nodig. Een Duits, hè? Duits. Dit is Matthäus Ruim. Kennen we allemaal wel, hè? Matthäus Ruim. En ik liep dich en ik liep dich niet. Die, ja, die. Manchmal liep ook weh.
1: Wo zwei Menschen sich treffen und sich Liebe fürs Leben

was dat oud, dan was dat niet oud. Dan was heel oud. Oud, maar nog niet versleten, zullen we zeggen. Even een verzoekje voor Ronald. Verzoekplaat. Was dat in een Dream Band op verzoek, hè? Bij deze Ronald. En morgen week ze daar bij Jan Snel, hè?

Aad van Meulen, ik ken je wel van de Stanley Coast natuurlijk ook. En dit nummer ken je ook wel, het heet Butterfly Kisses van... God, wie was het nou? Bob Carlyle. Bob Carlyle, moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Ja. Ik weet het dan wel, maar even nadenken natuurlijk. Iets over half elf.

zit nog genoeg in de kan. Baron van Munchausen. Ja, ja, die ken je wel van die kogel, hè? Van die kogel. Weet je dat nog? Ja, natuurlijk weet je dat nog, hè? Hier zijn de hits, het heet Hits Radio. 12 en 4, goede avond. Goedenavond, Jozef, zag ik voorbij komen. Maar goedenavond, Jozef. Luistert ook mee hier op 12-2-4, hè?

Nee, die vrouwen die zijn stil. Die vrouwen zijn stil. Linda Lee, nou die vrouwen kunnen er ook wel wat van. Hoor. Natuurlijk kunnen die er wat van, dat weet ik wel zeker. Hè? Even een oudje van Gus Williams. Ja. Niet met de dubbel U, 1 U. Gus Williams. Kijk je in het Engels. Hè? Hoe heet die? Hij zingt het zo wel.

ver weg, heel ver. Deze hoef ik niet eens aan te kondigen. Als je een beetje muziek kent, dan weet je dat dit de Bee Gees zijn. Hè? De nummer ken je ook wel natuurlijk. Anders zingen ze het wel, ja toch?

een van de vele oude platen die de Bee Gees gemaakt hebben. Ja, nou, zoveel. Ik heb er wel 200 of zo, geloof ik. Hè. Ik heb nog heel oude nummers van toen ze nog heel klein waren, trouwens ook nog. Hè. Even Robert Long gaan we draaien met Julie Gloria. En ook Witteke van Dort komt er al met een Indonesisch plaatje. Indonesisch plaatje van Maandig. Tiran Bulan komt er ook aanlopen. Stay tuned. Is er weer Robert Long. En de laatste 7 dagen...

Pieter van Dort hier op 1224. En Terrenboel aan het maanlicht. Denk ik dat te zeggen. Jozef, doe gelijk even een cd'tje even op de barbecue. Ja, dat moet ik kunnen natuurlijk. Hè. Zo, even op richting. We gaan even richting 11 uur. Krijg je van mij nog op het wereldwijde nieuws hier op 1224. En dan ben ik er een uurtje bij, oké? Okay?

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zegen. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen.
2: Gut.
1: En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover.

0: Soms moet je wachten tot die hamer valt. Ja. Freddie Mercury met zijn Queen. Kijk nog, Oostenrijk natuurlijk. Eerst als eerste binnenkomen naar het nieuws van 11 uur hier op 12.24.
1: Sneller dan het geluid. Goedenavond, Joop Ruitenbeek.
0: Kom eens weer aanlopen, hè. Blondie.

Ik, eind jaren 70, Blondie was dat. Tegenwoordig zag ik Blondie terug. Ik denk, oma loopt ook even. Zag ik, denk, goeiedag. Maar zelf ben je ook oud geworden natuurlijk. Heb je niet in de gaten. Heb je niet in de gaten. Nee. Ricky Nelson komt er even aanlopen. Nog ouder, 61. Oh.

0: Jouw hitradio. 12-2-4.
1: Rekje Nelson hoor je trouwens. En dan gaan we weer verder in de tijd in de jaren 80, begin jaren 80. De Rio Speedwagon.

Hey, goedenavond, 12:30 hier, Rio Speedwagon, bijna 10:15. Charlie Rich komt er zo aanlopen nog, met papa, nee, Daddy, don't you walk so fast, moet ik zeggen natuurlijk. Is even Bonnie Sinclair.

0: Joop Ruitenbeek.
1: Ik hoor dat jij nog wel eens met je antennemast aan het spelen bent.
0: De meest technische man van de radio.
2: Scheidscomputer.
0: De nachtburgemeester. Joop Ruitenbeek.

0: heren van Greenfield en Cook. Hier op 23 uur 23, 12.24. Dubbele tijdmelding.
1: Radio 12.24 op de Middengolf.
0: Even naar Volendam. En de bepaling sound van de Cats hier op 12.24.

Aan de kans, Henk Wijngaard, dat heb je gehoord. Hij heeft net een ziekenhuis ontslagen weer. Hè? 6 omleidingen had hij. Ja, met zijn hart. Hij is weer thuis. Gelukkig wel. Henk, rustig aan. En ik contacte die man rustig aan. Hij blijft maar doorgaan. Hè? Ja. Kijk je deze nog even terug naar, wat is het, 73 of zo? Met John Kincaid en Dreams of Ten a Penny. 12, 2, 4, nog 19 minuten ben ik bij je. Tot middernacht.

0: waard je bijna terug in de tijd met een of andere oude stad nog een kasteel erbij. Hè? Boudewijn de Grote en de Nachtwacht, hè? Met zijn hellebaard en weet ik van allemaal. Dat was vroeger. Goeiedag, had je ook nog. Ting-tong op de kop.
1: Olie over uit de week.

Monica West, hier op 1224. Koos bij de Dees, de jaren van je jeugd. Van je jeugd. Mooie vertaling, ja toch? Even een verzoekje. Verzoekplaat. We weten allemaal wat het morgen is, dat hoeven we niet te zeggen. Nee.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Als ik weer terugdenk aan wat jij toen hebt gedaan. I wonder, I wonder.
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

Voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders hier. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt, maar het blijft overal droog bij zo'n 9 graden, terwijl het kwik aan de kust niet verder zakt dan naar zo'n 15 graden. Het waait bijna niet, maar vlak aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint met wat bewolking en al snel zonnige periode. 'S Middags is er veel zon en blijft het droog, maar komt er in de loop van de middag wel meer bewolking bij. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot mogelijk 21 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond is het bewolkt, maar blijft het wel droog. Dinsdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog, maar daarna krijgen we meer bewolking en ook af en toe wat regen. Het is wel iets warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.